0: aan die Here rog, jong mense wat nou hier in Apuro is.
1: Okay.
0: En almal is daarom daar gehad om my in die lig altyd te bring om te mense iets te ook kan bespreek met my lees geseend.